0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Q Maximum Hits.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Een goedemorgen. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
1: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
0: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de ministers. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk De Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Straks om 11 uur brengt minister-president Deliès een beleidsverklaring in het Brusselse parlement. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor. En we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja,
3: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: De misjedatjes van Connections.
7: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
8: Ah, oh, miljard gemist.
9: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
10: Hoe mag die steek gebakken zijn?
11: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
12: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
11: Bleu.
13: Kop
14: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
15: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
14: is wie er mag rijden. Yes, munt.
15: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
16: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Ramen, deuren, verandas?
19: Leenaars Aluminium.
20: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
21: Q Maximum Hits.
22: Q Music.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
5: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
2: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. En dat fenomeen van die huurmoordenaars, dat typeert ook echt de dark web. Hè. Dat staat vol met duistere diensten.
1: Politie en parket in ons land zijn op de hoogte van die manier van werken en ze onderzoeken zulke zaken. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Joort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
3: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
1: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Een feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
4: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
1: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagold appelen, win je thuis.
3: Mmm, peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
6: Dat is Imo!
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: sala, Wiebe.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokletter.be. Je schrijft blokletter.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Maximum Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Lekker, echt lekker.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppenhuis.
6: Bij het pakket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
5: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ooit zo'n huurmoord is uitgevoerd. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog te groot. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
7: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. Die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben we toch vooruit en Les Engagés gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
5: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt hij ervan niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
10: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
10: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
1: Ramen, deuren, verandas? Reinaars
2: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Hallo, ik ben Angèle.
6: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
5: Bisous.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
4: Panzers voor life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Er is grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
7: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
6: De linkerrijstrook is daar dicht. Er hing daar vanmorgen mist. En mogelijk is dat ook de oorzaak. Er vielen geen gewonden. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat wordt nog onderzocht. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Nuits.
8: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
6: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ook ooit echt zo'n huurmoord is uitgevoerd. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. Hier en daar nog mist, maar geleidelijk komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren!
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem!
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Predici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
12: Love to see you shine.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: De Mist Je Dutjes van Connections.
17: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
18: Tjuh, dat heb ik gemist.
19: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
20: Proximus presenteert.
21: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
22: Ja.
21: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
22: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
21: Nee, dat is louche.
20: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Q Maximum Hits.
7: Q Music.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
3: Een goeiemorgen. Jongeren hebben al maar meer stress door school. Dat blijkt uit een internationale studie bij 15-jarigen. Ze kampen daardoor vaker met mentale klachten zoals angsten en depressieve gevoelens. Professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes.
4: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaker het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze ook wat druk zetten op hun time management voor school. En in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
3: De klachten zijn iets meer uitgesproken bij meisjes. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. De voordeur is weggeblazen en de ramen zijn kapot. Niemand raakte gewond. Politie en parket onderzoeken wat daar precies gebeurd is en waarom. En ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Zeg, schat.
1: Ja?
2: Die badkamer, daar is het lek geweest.
1: Oei.
2: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Ramen, deuren, verandas?
4: Reinaerts Aluminium.
5: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
6: Q Maximum Hits.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Ah, ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
7: Da Simo!
6: Kop.
8: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.

0: morgen.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je stelt dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
1: Doe, doe, doe. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Nee, dat lukt niet.
1: Etias.
7: Doe, doe, doe, doe.
1: Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
8: Q Maximum Hits. Het nieuws van 11 uur.
9: Een goede morgen. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
10: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin dat ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet. Dat er heel wat leerkrachten aangeven, de voorwaarden moeten wel anders.
9: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. Er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. En de Lokerse feesten hebben hun eerste headliner voor volgende zomer bekendgemaakt. Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus. Lokeren wordt een stop tijdens een Roll with the Punches tour. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop. Opnieuw vrij zonnig, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en ook frisser.

0: je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
1: Santé!
0: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, Rosé, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur. Dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. We beseffen wel al maar meer dat rijden en gsm'en tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Werner de Doppelheer.
8: We hebben twee metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn dat hun eigen gsm-gebruik aan het sturen in het verkeer problematisch is. Dat is gestegen op één jaar tijd van 35% naar 42%. Dus meer dan 4 op de 10 mensen die de gsm gebruiken achter het stuur zeggen momenteel, ik vind dat eigenlijk een probleem.
7: De VSV lanceert een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis in het Warandepark. Het moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heerde.
9: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde. Dat lijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
7: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dat is zo net bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast die erkenning ook ongeveer 1 miljoen euro. En dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij in de sprint Europees kampioen werd, heb je intussen wel gezien. Maar nu kennen we ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 2800ste van een seconde. Heel erg nip dus, maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken, maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.

0: week maak je enkel in België naast de Euromillions jackpot kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid,
5: Heurman, zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de thee?
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Ramen, deuren, veranda's?
13: Lijnaars Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Lijnaars.be.
15: Kiel. Kiel.
16: Max

0: vliegzone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, is goed gemaakt.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Ja, dat was de deur.
8: Ja.
1: En wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club. Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op isuperxl.be of bij je SuperXL.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen win je thuis.
10: Peren!
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem!
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
11: Nee, geen maar.
1: Asselvoeg.
11: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Q Maximum Hits.
13: Q Music.

0: Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
7: Een goedemiddag. Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
8: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
7: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer €1 miljoen. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
9: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
7: De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Baal in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wil rijden en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. En het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
4: Santé!
3: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
6: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
12: Oh, was dat?
11: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
12: Ik was nog niet klaar!
11: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
13: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Dit is Q Maximum Hits.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de die. En de die?
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: En de die?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Hallo, ik ben Angèle.
1: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
0: Bisous.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd wordt in Gent de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. De kleuter van 4, die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer, onder meer door AI te gebruiken.
5: Om de slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
4: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom Gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel de cybercriminelen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt ook zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, Olivers?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
4: Dag, Simo.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
9: Heurman, zet de puntjes op de O.
8: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
10: Proximus presenteert.
11: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Ramen, deuren, verandas?
14: Lijnaars Aluminium.
7: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
15: Q Maximum Hit.

0: Yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers for life!
0: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Hallo, ik ben Angèle.
9: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
8: Bisous.
10: Predici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
11: Love to see you shine.
12: De Mischa Dutchess van Connections.
13: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
14: Doe me, gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

0: Maximum Hit. Q sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap, want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. Dat is een kleuter van 4 die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en voor ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer. Onder meer doordat ze AI gebruiken.
3: Om het slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om een aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
2: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom Gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel die cybercriminelen. En in de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een incident met een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne onderweg was naar Italië. 11 andere mensen konden gered worden, dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Op dat schip brak brand uit, volgens Roemeense media, na een drone-aanval. Maar dat is nog niet bevestigd. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Music.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
1: Ja, ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
12: Q Maximum Hits.
13: Q Music.

0: Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Ja, dat lukt niet.
1: Eetgas. Nu min 20% op de Eetgas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetgas.be.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
10: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
10: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar...
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Q. Maximum hits.
14: Q. Sounds better with you.

0: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy. Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assise in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood teruggevonden werd in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocaat Emmeline van Oren.
9: Het is heel moeilijk voor ons kind. Het zijn moeilijke dagen. Ze weten dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn, om haar angsten te kunnen in de ogen kijken en op die manier hopelijk iets gesterkter donderdag te kunnen aanhoren wat dat zij te zeggen hebben.
8: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces echt. En in de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 anderen konden gered worden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones de brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
7: Da, Simo!
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
12: Ramen, deuren, verandas?
13: Leinaars Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
15: Q. Maximum Hits.

0: weten, ik ga hier nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Als maar beemstress.
1: Lekker, echt lekker.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet.
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust hem alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Lekker, echt lekker.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
2: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien. Omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk.
1: Donderdag start het proces echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat melden Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Die scholierenprotesten waaien over uit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. De leerlingen protesteren tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig. Onder meer in Parijs en Nancy probeerden jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen als kapitein, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat die zou starten, is Romelu Lukaku.
1: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Dit Q is Q Maximum Hits.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers voor life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeie avond. Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
6: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk.
5: Donderdag start het proces echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week gevonden werd in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerden is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag en er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er nog geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans die zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
7: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
5: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, wat is dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Ramen, deuren, verandas.
9: Reinhards Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.

0: En betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen. Hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
6: Da, Simo!
7: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaerts Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaerts.be.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
13: Oh, dan de thee. En de thee?
12: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
13: En de thee?
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
14: Q. Maximum Hits.

0: Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
4: Heurman. Zet de puntjes op de O.
3: Ontdek nu de Heurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op heurman.be.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goede avond. Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. 1 van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is nog niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. En er komen deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, zegt Jan Verheijen van OVAM.
7: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burger gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
6: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van €500. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalenonderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt 2e. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8000ste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
5: Music.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
3: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel op onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen. Mm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is louche.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
10: Oh, oei. Met een enkel.
11: Schat, ça va?
10: Nee.
11: Wat kunt er nog op staan?
10: Zo'n beetje.
11: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
10: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
11: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
12: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
13: Q Maximum Hits.
14: Q Music.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix du C-deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. In het centrum van Luik heeft de politie 30 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Duizenden betogers trokken daar vanmiddag door de straten. Heel wat relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten 18 agenten gewond. De studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er protesten die uit de hand liepen. Rusland ontkent dat de laboranten van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalenonderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En over zo'n drie kwartier beginnen onze Rode Duivels aan hun vierde wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Romelu Lukaku start als kapitein. Op het middenveld geen Kevin De Bruyne en Tielemans, zij zijn geschorst. Wel Raskin, Lavia en Van Aken. Sportjournalist Jarno Berto blikt vooruit.
2: Het is niet omdat het Frankrijk uit is dat Mark van Bommel zijn filosofie wil gaan veranderen. Gisteren op de persconferentie stelde hij aan de hele zaal de vraag: wat hebben en wat zien jullie liever? Een wedstrijd waarin een ploeg attractief voetbal brengt, heel veel kansen creëert waardoor je met 3-0 zou kunnen winnen, of een wedstrijd die veelal sec en gesloten is en waarin je stommelings met 1-0 zou kunnen winnen. Wel, hij kiest voor het eerste.
1: En dan nog een verrassing in doel, want daar komt Maarten van de Voort in de plaats van Senne Lammes. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt! Lekker!
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers voor life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go Plus.
2: Lekker! Echt lekker!
4: Q. Maximum Hits.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeelt als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Dit is Q Maximum Hits.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Jam Hits. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
2: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel en aperitief met alcohol en nog heel wat een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval, dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

Een goeie avond. Een dodelijk ongeval op de E313 ter hoogte van Geel Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. De man overleed ter plaatse. De snelweg is er nog steeds volledig versperd in de richting van Antwerpen. De man van 50 uit Antwerpen die werd aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik en voyeurisme blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Hij werd samen met twee andere mannen van 37 en 41 opgepakt nadat een ex aangifte deed. De vrouw zou seksueel misbruikt zijn en het werd ook gefilmd. Op de computer van de man vond de politie duizenden beelden van seksueel misbruik terug. Er werden ook al twee andere slachtoffers geïdentificeerd. Het risico op een conflict tussen Rusland en Duitsland neemt toe, dat zegt de baas van de Duitse inlichtingendienst. Duitsland is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne binnen Europa. De inlichtingenchef vermoedt dat het aantal incidenten in Duitsland zal toenemen. Zo verwijst hij naar de explosieven die werden gevonden op een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. En een stevige nederlaag voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. Het zag er nogthans lang goed uit voor de Belgen. Luke Bakio bracht ons land 0-1 voor. Maar in het slotkwartier kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Onder meer 2 goals van invaller Michael Olise. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Maximum Hits. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op de E313 is een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In Issoire in Midden-Frankrijk is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Dat bevestigt de burgemeester. Het boek lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de daders het precies konden stelen. Vorige maand werden er nog 4 schilderijen van Renoir uit een museum gestolen aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een dievenbende nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En onze Rode Duivels zijn met 4-1 onderuit gegaan tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land kwam nogthans 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Invaller Michael Olise maakte er 2. Je hoort Timothy Castagne.
2: Ja, die hebben kwaliteit, dat weten we, maar we zakten te veel. En als je ruimte geeft aan zo'n spelers, dan is het wel moeilijker. Oké, we kunnen lager spelen, maar we moeten de agressiviteit houden. En dat hebben we niet gedaan de laatste 20 minuten. 1-0 is niet genoeg. We moeten 90 minuten goed doen en niet 45.
1: De volgende wedstrijd van onze Duivels is op 12 november tegen Turkije. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.